Anerkanni Berg, Lady Verboden Appels. Anerkanni Berg, wacht hij draak op jou. Anerkanni Berg, lees Sodom's blossoms. Anerkanni Berg, hees kan nie meer onthou.